het rustig af, ik heb niet opgelet, ik heb het afgezegd. Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola schat. Auto in, auto uit, goed gezien, nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant, ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind dit